0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit...

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleeghouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleeghouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon, het wordt 22 tot 28 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleeghouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleeghouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de achtste finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
2: Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam.

0: Tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20-hoek van Holland-Gouda heb je 10 minuten vertraging tussen Knoopend de Brechtseplein en Moordrecht.
1: Joey Koeipoets.
2: En zo is het maandagochtend, de 29e van juni. Goed dat je erbij bent. Dit is een nieuwe uurtje van ochtendshow.

The Queen of Soul, dat was Aretha Franklin en Respect. En ook nog een Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Het is lekker rustig wakker worden. Het is 7:15 bijna. Met nu Manfred Mann's Earth Band. Hier is Davies on the Road Again op Feel Good Radio.

Wakker worden doe je op de maandagochtend van Feel Good Radio 29 juni. En het is vandaag iets frisser wakker worden dan de afgelopen dagen. De temperaturen zijn wat omlaag. Momenteel is het 18 graden. En vandaag kunnen we op de thermometer een graad of 22 verwachten. Straks meer nieuws op de radio. Natuurlijk ook een uitgebreid weerbericht. Nu, Jesus is just alright. Dit zijn de Birds op Feel Good Radio.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
2: Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoofdvliet 13 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda heb je 10 minuten vertraging tussen Knoopend de Brekseplein en Moordrecht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Stevie Wonder, Higher Ground, Feel Good Radio. Dit is hem. Ja, ja, je hebt hem aanstaan. De leukste zender van de regio met de meeste luisteraars. En zo is het 7:55 geworden op maandagochtend. En dat betekent dat we toch wel een beetje zo je bed uit mogen rammen. Als je nog in je bed ligt een klein beetje te snoezen met een plaatje als deze, is het tijd om uit je nest te komen. Lekker een ontbijtje te maken met een koffietje of een theetje. En genieten van Sweet Lou Louise. It's an Iron Horse. I know you're

Bradford Grill Road, Feel Good Radio en Sam Kahn, The Wonderful. Jen en Dean ook nog en Surf City. Feel Good Radio staat aan. Wakker worden doe je lekker relaxed met die mooie herinneringen van vroeger uit de 60s en 70s. Feel Good Radio. Met straks nog de shirts. Tell Me Your Plans. Ook Bob Hill, Harlem Shuffle. Maar we gaan eerst naar 1976. Dit zijn de Walker Brothers. I know you.

Langzaam wordt het 8 uur. Het is 5 voor 8 geworden op maandagochtend. En dat vieren we met de shirts natuurlijk. Tell Me Your Plans en de Harlem Shuffle ook. Van Bob en Earl. Een liedje dat ook ooit is gedaan natuurlijk door de mensen van de Rolling Stones. Even kijken hoor. Vandaag op de thermometer een graad of 22. Deze hele week blijft lekker koel. Volgende week dan wordt het weer een heel stukje warmer. Vanaf volgende week maandag kunnen we weer richting de 28 graden gaan. Dinsdag 29, woensdag 30. Maar dat is dus pas volgende week zoals het nu gepland is. Kan nog van alles veranderen natuurlijk. Straks op de radio het laatste nieuws uit jouw regio, de rest van de wereld. Amerika komt eraan van Trini Lopez. En nu eerst George McRae.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na vier dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De vier tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig.
3: De A4 Rotterdam-Amsterdam. 12 kilometer file tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door de werkzaamheden op de A44 is de vertraging nu een half uur in de file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door een ongeluk een half uur vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug. Er zijn twee rijstroken dicht bij Nieuwebrug. Kwartier vertraging op de A20.

0: Zaanstad Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. Dat komt door dat ongeluk op de A12. Op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Stompwijk en de A4 3 kilometer stilstaand verkeer.
1: Joey Koeipoets.
2: Ja, goedemorgen, u 2 vanochtendshow voor de maandag 29 juni. Joey Koeipoets hier met Patty Smith.

de jaren 80 was hier nog een versie van waar de Young Ones ook in zaten natuurlijk. En elke keer als je dit plaatje hoort, dan hoor je ze stiekem natuurlijk ook een beetje meeschreeuwen. Dat was Cliff Richard en Livin' Doll en Al Green ook, Tired of Being Alone. Dat zijn ze, die fijne classic hits uit de 60s en 70s. En we gaan nu even naar de jaren 70. Met Run for Home. Het is Lindy Farne op Feel Good Radio.

Discoplaatje op de radio van ABBA, Voorlevoe. Feel Good Radio draait ze, de beste en de leukste classics uit de 60s en 70s. Mooie herinneringen ophalen van vroeger. Want ja, wat deed je in 79? Hè? Naar welke vakantieland ging je toen? Ging je toen vliegen? Zat je in de auto? En was dit misschien wel het liedje wat toen heel vaak op de radio gedraaid werd? Zou zomaar.

0: jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt. Dat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig.
4: De A4 Rotterdam-Amsterdam. 12 kilometer file tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door de werkzaamheden op de A44 is de vertraging nu een half uur in de file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door een ongeluk een half uur vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Nieuwebrug. Kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer. Dat komt door dat ongeluk op de A12. Op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Stompwijk en de A4 3 kilometer stilstaand verkeer.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Feel Good Radio. En het laatste nieuws uit je regio, je hoort het elke half uur hier op de radio als er files staan. Ook daar houden we je natuurlijk van op de hoogte. Het komende half uur staan de leuke liedjes voor je klaar uit de 60s en 70s. Diana Ross, Roxy Music, Bobby Goldsboro

Roxy Music, Feel Good Radio en Dance Away. En Honey van Bobby Goldsboro. Goed ook nog op de leukste zender van de regio. Dit is Feel Good Radio. Lekker dat je erbij bent. Dit zijn ze, die liedjes om de herinneringen boven te halen. En straks na 10 uur, is ook wel leuk om even te melden, kan je weer kans maken op kaarten voor Willem van Oranje, de musical. Na 10 uur kan je daarvoor bellen met 085 8200899. Nu 76, Diana Ross.

Ja, als je de liedjes uit de jaren 60 en de jaren 70 vergelijkt van de Bee Gees, dan is het een totaal andere sound natuurlijk. Want op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met die hoge stemmen gaan. Ja, ik kan dat natuurlijk helemaal niet, maar die hoge stemmen gaan dan zingen. De Boertjes Kip waren dat uit de 78 en More Than A Woman. Feel Good Radio zit aan met de beste classic hits uit de 60s en 70s. Met zometeen Jackie the Shack.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog steeds dicht. En daardoor loopt het vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegravencentrum en de A12 3 kilometer file. En ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat het daarom stil. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen 10 kilometer.
3: Joey Koeipoets.
4: Het is tijd voor uur 3 van de ochtendshow. Zometeen met Roy Orbison, Chai Lights en The Police. Hier is Roxanne.

Van Nederlandse bodem, The Cats and Let's Dance. Ook Blue by You van Roy Orbison. Het is Feel Good Radio die aanstaat. De beste 60s en 70s hits met Amerika.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
3: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. Een uur vertraging door de werkzaamheden op de A44 is dat. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken nog steeds dicht. En daardoor loopt het vast op de N11 Leiden-Bodegraven. Tussen Bodegravencentrum en de A12 3 kilometer file. En ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat het daarom stil. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen 10 kilometer file.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Het reset met Peter Tetro, She Likes Weed. En het laatste nieuws uit jouw regio. Ook dat hoor je natuurlijk elke half uur hier op Feel Good Radio. De beste 60s en 70s hits, ook die komen eraan. Straks Elvis Presley, Radio, ELO, George Mustaki. Die staan voor je klaar de komende half uur. En als jij het leuk vindt om een plaatje aan te vragen dat er daarbij kan in die playlist, laat het maar even weten via de WhatsApp, is het makkelijkste. Een WhatsApp-bericht naar de studio via 06-5139-5139. Als je het leuk vindt om even een liedje aan te vragen om te laten weten dat je luistert, vinden we ook leuk. Stuur een WhatsAppje naar 06-5139-5139. Dan nu, Rolls Royce, hier is Car Wash.

Het was de Electric Light Orchestra, Feel Good Radio en Living Thing. Er komen leuke berichtjes binnen voor leuke liedjes op de radio. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Straks onder andere de Baskex. En ja, ook een plaatje die ik lang niet gehoord heb. Sole Sole van The Middle of the Road. Die ga ik voor je draaien. Die zijn aangevraagd via de WhatsApp 06-5139-5139. Als jij het leuk vindt om ook deel uit te maken van de ochtendshow. Als je even laat weten dat je luistert naar Feel Good Radio. Doe dat dan even via de WhatsApp 06-5139-5139. Zometeen de eerste komende drie platen die je zometeen gaan horen zijn Elvis Presley, Middle of the Road zoals gezegd en nu Radio. Hier zijn Jack en Jill op Feel Good Radio. Jack.

Miranda uit Den Haag vroeg hem aan, Middle of the Road. En Sole, Sole, dankjewel daarvoor. Leuk om te horen dat je luistert en dat Feel Good Radio aanstaat natuurlijk ook op de vroege maandagochtend. Dit is de ochtendshow, goedemorgen.

0: naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
4: Erwin van der Boek. Het is de allerlaatste maandag van juni alweer. Joey, hartelijk dank voor de ochtend. Jou, dat was lekker wakker.

Doon Love en de Trojan Horse was dat hier op Feel Good 60s en 70s. Goedemorgen. Het is maandagmorgen. Ik heb ze weer liggen voor je. De mooiste plaatjes uit de jaren 60 en 70. Er is verse koffie. Er komt zo meteen een lekkere lunch aan, met andere woorden. We zijn er weer klaar voor. De

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen, in het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is, een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
1: De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is een half uur door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 Hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk en de IJssel.

grote hit scoren als Blueberry Hill, maar nog veel meer leuks op zijn geweten heeft. Voorbeeldje hoorde je net, dat was There Goes My Heart Again. Het is maandagmorgen, goedemorgen, je bent bij Feel Good 60s en 70s, dat is 24-7. De mooiste plaat uit de jaren 60 en 70. En dit zijn The

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Wil jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085-820-0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is, een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
4: Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen 17 kilometer file. De vertraging is een half uur door de werkzaamheden op de A44. Op de A20 hoek Gouda richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Muziek uit de jaren 70 die maar niet gaat vervelen. Dat was Carly Simon hier op Feel Good 60s en 70s. En George Solveen. En inderdaad, je hoorde Mick Jagger op de achtergrond. Van de ene grootheid gaan we naar de andere. Jim Morrison en The Doors nu op onze fijne zender. Dit is Light My Fire.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelingen examens voor kinderen met een beperking of gedragsprobleem.

Lekker disco dansen op maandagmiddag. Ja, die lunch moet er ook weer af, hè, natuurlijk. First Choice was dat hier. En Let No Man Put Us Under. De man die we nu gaan draaien is de laatste tijd nogal eens in het nieuws geweest dat hij een slokje te veel op heeft. Hij is 81 nu. Geniet van zijn oude dag. Daar lijkt het wel op. Dit is natuurlijk Rod Stewart.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

De jaren 60 en de Band of Gold. Het is alweer bijna een uur geworden. Ja, de lunch zit erin. Hoog tijd voor een siestaatje. Nou, dan kom ik wel uit. Om 4 uur, dan ben ik er weer. Met 3 uur al het mooiste uit de jaren 60 en 70. Dus ik spreek je heel graag vanmiddag weer hier op Feel Good 60s en 70s. En dit is natuurlijk Julio Iglesias.

0: jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085 8200899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank- en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
4: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogvliet. 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten door een ongeluk. Er rijden door een stroomstoring nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s en 70s.

0: naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan €900.000 binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog en de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden.
3: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogvliet. 5 kilometer, de vertraging is 10 minuten door een ongeluk. Er rijden door een stroomstoring nog de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de 2e verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van der Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de 2e ronde van Wimbledon. Hij was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
3: Er staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een 30 minuten vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20, maar dan vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswoude-Rotterdam bij Hoefweg Zuid. 4 kilometer file tot aan Bergsenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar.
4: Erwin van der Brink.
5: Maandagmiddag net iets over 4. En ik zeg een goedemiddag. Ik heb ze weer liggen voor je.

We staan hier gewoon op maandagmiddag serieus even lekker te disco dansen, joh. Wat fijn. Uit de tijd van de jaren 70, Sylvester, You Make Me Feel, Mari Real. Goedemiddag, het is maandagmiddag, iets over vier. Ik ben er weer, helemaal klaar voor, hoor. Zo'n siestaatje in de hangmat. Ach, het doet een mens gewoon goed. Welkom. Drie uur lang de mooiste plaat uit de jaren 60 en 70. Waar we lekker tegenaan. Zo tot een uur of zeven op de maandag van onze mooie zender. Min de veel nu uit de jaren 70. Daar word je vrolijk van. Dit is Spanish.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
2: Er staat 70 kilometer file alweer in onze regio. Je hebt wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Kwartiertje bij Roelof Arendsveen. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux tunnel dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat resulteert in 4 kilometer file vanaf Delft een half uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de hoofdrijbaan op de A20. Maar dan vanuit Gouda naar hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Hoefweg Zuid. 4 kilometer file tot aan Bergsenhoek Noord. Kwartiertje vertraging daar.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
4: 140 kilometer file staat er in onze regio. Zo heb je nu een vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij de Benelux-tunnel is nog steeds 1 tunnelbuis dicht. 26 kilometer file rijden vanaf knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Pak de A13 als jij richting Rotterdam moet. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Temmeresseplein een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. 1/2 uur tijdsverlies tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. 1/2 uur vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File staat tussen Oegstgeest en Wassenaar en is 5 kilometer. En 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.
5: Erwin van der Bliek.
6: Lekker hè, maandagmiddag iets over 5 uur zitten midden in de zomer. En wat een mooie muziek komt er weer aan zeg. Dit is de Ferris.

we gewoon eerlijk vooruitkomen. Je hebt er misschien wel heel hard mee staan blaren. Dan vraagt de plaat ook een beetje om, hè. Albertino was dat hier. En volare op de maandag van Feel Good 60's en 70's. Goedemiddag. 5 uur geweest alweer. We gaan even naar Zweden. Eén van de vele hits van ABBA hoor je nu op onze mooie zender.

0: jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van 150 euro. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24.
3: 140 kilometer file staat er in onze regio. Zo heb je nu een vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Want bij de Benelux-tunnel is nog steeds 1 tunnelbuis dicht. 26 kilometer file rijden vanaf knooppunt Hofvliet rijdt het langzaam. Pak de A13 als je richting Rotterdam moet. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Temmeresseplein een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Half uur tijdsverlies tussen afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Half uur vertraging ook op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 4 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. File staat tussen Oegstgeest en Wassenaar en is 5 kilometer. En 20 minuten vertraging op de N207 vanuit Hullegom naar Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden 3 kilometer langzaam rijdend verkeer.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een liedje over de Chinese astrologie moet je af en toe ook eens even aansnijden, dat onderwerp. Al Stewart en The Year of the Cat was dat hier op de maandag van de Feel Good 60s en 70s. Ja, ja, het loopt tegen 6 alweer. We gaan naar de jaren 70. Och, die Diana Ross, dat heeft toch veel mooie liedjes op haar geweten. Dit is een van de lekkerste uit de jaren 70. Hier is de bar.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.

De eerste grote wereldhit van de man die ons een half jaar geleden heeft verlaten. Je hoorde Chris Rea en Fool If You Think It's Over. Dankjewel. Het is de maandagavond van de 60s en 70s. En als je denkt, wat doen die mensen druk? Dat is niet voor mij hoor. Dat is voor Peter Frampton. Ja, die kan namelijk wel zingen. Hier is even een mooie hit uit de jaren 70. Baby, I Love Your Way, live.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.
5: 60s and 70s, feel good.
6: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why'd you grease the lightning?
7: Grease lightning.

En Don't Go Breaking My Heart blijft een vrolijk maken uit de jaren 70. Mensen, ik ga genieten van een vrije maandagavond. Morgenochtend zijn we weer een minuutje of 10 met verse koffie en meer mooie platen uit de jaren 60 en 70. Ik heb deze nog van Smokey.

0: de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland, waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nep-ambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nep-dokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrack-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
3: Langzaam maar zeker worden de files korter, maar er staat nog bijna 100 kilometer in onze regio. Dan heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft Noord. Vanwege politieactie, vertraging is een half uur. Omrijden kan via de A4. De andere kant op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is ook de linkerrijstrook dicht bij Delft. 10 minuten vertraging daar. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier op onthoud. Half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog 10 minuten tijdverlies op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland, waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nep-ambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nep-dokter het EHBO-plan had gemaakt. En de auto van de vermiste shorttrekkers Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrack-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
2: Langzaam maar zeker worden de files korter, maar er staat nog bijna 100 kilometer in onze regio. Dan heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook van A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Vanwege politieactie, vertraging is een half uur. Omrijden kan via de A4. De andere kant op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is ook de linkerrijstrook dicht bij Delft. 10 minuten vertraging daar. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht een kwartier op onthoud. Half uur vertraging op de A20 vanuit Gouda naar hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. En nog 10 minuten tijdsverlies op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
4: Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. 3 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging nog bij Rotterdam-Feyenoord als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kaken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
3: Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. 3 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging nog bij Rotterdam-Feyenoord als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.

1, 2, 3, 4.

0: jij naar de legendarische voorstelling van Willem van Oranje in Delft? Feel Good Radio heeft gratis kaarten voor woensdag 22 juli. Bel tussen 10 en 12 naar 085 820 0899. En maak kans op 2 kaartjes ter waarde van €150. Mis deze unieke kans niet. Tune in en win.
1: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open. Er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. Drie mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. Twee zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaat het om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3:00 begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranjefans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.